0: had mijzelf voorgenomen dat de eerste vrouw die je kus de allermooiste vrouw ter wereld zou zijn.
1: Ik zocht naar prins op het witte paard. Ik had al

0: Luister, Flynn. Als ik straks schitter in die rechtszaal, dan gaat die zaak vanzelf weer rollen. Mag ik jou even laten zien wat ik in gedachten had voor als ik moet getuigen?
1: Je doet maar.
0: Oké. Muziek! Nou, ik zit in dat getuigenbankje, werpt de jury een verleidelijke blik toe. En dan sla ik mijn benen over elkaar zo ongeveer.
2: Als Velma's straks gebeurt.
0: En dan, als Harrison me verhoort, dan doe ik iets als... Ah! En als hij gaat schreeuwen, begin ik als een gek te beven. Oh, nee, alsjeblieft!
2: Als Velma's straks gebeurt.
0: Heb ik een hele droge keel en fluister ik, heeft er iemand een glaasje water voor me?

overop huilen. Emmers vol, maar ik heb geen zakdoek. Die moet ik dus aan jou vragen, ontroerend hè. En dan sta ik langzaam op en probeer te lopen. Maar ik kan niet meer. Dus ik strompel en ik strompel en ik strompel en ik strompel. En uiteindelijk val ik voor.